0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of de 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is van 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden, maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was 550.000 euro nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd, in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is van 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is van 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten. En er waait een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M. G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M. G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is dan 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten en er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorkum is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat file bij Leidschendam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is van 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten en er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Batenberg staat 11 kilometer. 35 minuten extra ben je kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. En de M35 Almelo-Zwolle die is bij Nijverdal ter hoogte van de Salland-Twente-tunnel in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een man van 51 opgepakt naar de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden jerrycans met aceton aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen moesten worden ontruimd. Vrijwel iedereen is terug naar huis op de bewoners van 2 panden na. Die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Het kind liep daarbij brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen werden ontruimd. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat zegt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen roltrappen het vaak niet. Ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jochie dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt het lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de VRT dat de kleren gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet autopsie definitief duidelijk maken of het gaat om het lichaam van de jongen. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Het weer. Veel zon, sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
12: 105.3 Radio Capelle.
13: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag en woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is dan 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten en er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Mijn naam is Rijnbaar Mans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het land, onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar zorgt een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef voor een afgesloten rechte rijstrook. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog steeds 50 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt olie op het wegdek na een ongeluk. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je loopt hier een kwartier tot 20 minuten vertraging op. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een man van 51 opgepakt naar de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden jerrycans met aceton aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen moesten worden ontruimd. Vrijwel iedereen is terug naar huis op de bewoners van 2 panden na. Die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Het kind liep daarbij brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen werden ontruimd. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat zegt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen roltrappen het vaak niet. Ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jochie dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt het lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de VRT dat de kleren gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet autopsie definitief duidelijk maken of het gaat om het lichaam van de jongen. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Het weer. Veel zon, sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algra-brug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de nieuwswachting van dinsdag 25 augustus. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme zomerdag. Er waait een matige wind uit een oostelijke richting en er is maar weinig bewolking. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 14 graden. Bij nog steeds een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook een paar mooie weerwolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de wind waait uit een oost-zuidoostelijke richting. In de middag wordt het opnieuw rond de 26 graden. Ook op donderdag krijgen we een maximumtemperatuur van 26 graden. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien, mogelijk met het onweer. Op vrijdag is de kans op buien ook groot. Dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en wordt minder warme lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook in het weekend moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap, een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 15 tot 16 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaken ongelukken files 250 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A16 richting Breda. Daar rijd je de file in tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel. Het komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht en vertraging is 15 minuten. Dan de A28 richting Groningen, want ook tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een afgesloten spitsstrook tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt een flinke file van 16 kilometer met 50 minuten vertraging. De A348 Doesburg richting Arnhem, een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Dat zorgt ervoor dat je 30 minuten vertraging oploopt. Tot slot nog de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Want ook weer een ongeval tussen Noord-Schorwoude en Sint Pancras doet er hier 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Berkel en Roderijs is een man van 51 opgepakt naar de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden jerrycans met aceton aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen moesten worden ontruimd. Vrijwel iedereen is terug naar huis. Op de bewoners van 2 panden na, die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Het kind liep daarbij brandwonden op en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen werden ontruimd. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat zegt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen roltrappen het vaak niet. Ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jochie dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt het lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de VRT dat de kleren gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet autopsie definitief duidelijk maken of het gaat om het lichaam van de jongen. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Het weer. Veel zon, sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algra-brug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdag 25 augustus. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme zomerdag. Waait een matige wind uit een oostelijke richting en er is maar weinig bewolking. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar 14 graden. Bij nog steeds een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook een paar mooie weerwolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de wind waait uit een oost-zuidoostelijke richting. In de middag wordt het opnieuw rond de 26 graden. Ook op donderdag krijgen we een maximumtemperatuur van 26 graden. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien, mogelijk met een onweer. Op vrijdag is de kans op buien ook groot. Dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en wordt minder warme lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook in het weekend moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap, een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 15 tot 16 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
3: Mijn naam is Rem Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er een paar grote knelpunten door ongelukken. Er is nog 75 kilometer file over van de ochtendspits. Op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 40 minuten vertraging. Het is ook erg druk op de ring van Amsterdam. Op de ring Zuid richting Den Haag op de A10 is dat tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn ze bezig aan de weg en daarom doe je er 20 minuten langer over. En ook een ongeluk op de Amsterdamse ring en wel op de ring Noord tussen Zeeburg en Landsmeer. In de richting van Haarlem betekent dat 15 minuten vertraging. Vertraging neemt daar wel af, want de weg is inmiddels weer vrij. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Ook een ongeval tussen afrit Beek en Duiven. Ook hier is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. En tot slot de A348, Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek is ook een ongeluk gebeurd. Je hebt hier 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10.
1: Dave Datema. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen een man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. De man werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale Omroep 2. Het slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn geweest. Hij werd meegenomen naar Rotterdam en werd gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen op te nemen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De meeste mensen die gisteren hun huis moesten verlaten in Berkel en Roderijs naar de vondst van het drugslab zijn inmiddels weer thuis. 13 woningen aan de Saturnus werden ontruimd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de bewoners in de straat wat geks rook.
2: Even kijken. Mijn buurvrouw kwam naar me toe en die had gevraagd aan mij van, ruik jij ook een vreemde lucht in de badkamer of in het toilet? En ik had gezegd, nee, ik ruik helemaal niks. Maar zij vond het heel verdacht. Het was een soort acetongeur. En toen heeft zij dus de politie gebeld. En toen is het allemaal aan het rollen gekomen.
3: Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het gewoon niet. Maar ja, zeg al, je weet natuurlijk nooit wat iemand in zijn huis doet.
1: Ja, een 59-jarige man. Hij was de bewoner van het pand. Die is opgepakt. Hij woonde daar alleen. Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol vandaag. Beveiligers die staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
4: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: Morgen wordt dat dus 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, dat zijn er nu nog maar 3. Maar volgens de vakbonden zijn er sindsdien problemen met roosters, pauzes, verlof en bezetting. Xavi Hernandez wordt vanmiddag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar tot en met het WK van 2030. Xavi Hernandez was onder meer de coach van Al-Sadd in Saudi-Arabië, waar hij ook speelde, en bij Barcelona. Over een maand speelt Oranje de eerstvolgende wedstrijd. Duitsland is dan de tegenstander in de Nations League. Dan nog het weer, veel zon, sluibewolken.
5: Mijn naam is Rembaar Mans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schiphol-tunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar ons programma Religieus op Verzoek. Het is een mooie zonnige dag vandaag. Een stralende zon brengt vaak met een glimlach op ons gezicht en geeft extra energie. En dat maakt ons dankbaar. Er zijn weer verschillende mooie verzoeken binnengekomen, dus we gaan er een mooi uur van maken. De techniek is vandaag in handen van Arjan en Marcel. En Jacob is afwezig vandaag, want hij is ziek. We wensen hem veel beterschap vanaf deze plek. En ik, Elna, verzorg de presentatie. We wensen u veel luisterplezier. En we luisteren als eerste, zoals gewoonlijk, naar een instrumentaal stuk. En dat is vandaag van Klaas-Jan Mulde, achter het orgel. En Peter van Elsen, viool. En het is het lied Geprezen zij de Heer.

Het eerste verzoekje van vandaag komt van Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen. Eens brachten de moeders van het jeugdkoor Benjamin.

volgende verzoek komt van Annie Cressé en is bestemd voor alle luisteraars. Ze vraagt aan het vissersgebed van het Urkermannenkoor met de hartelijke groeten van Annie.

volgende verzoek komt van Peter ook. Hij vraagt het lied aan. Dank, dank, nu allereer, met blijde feestgezangen. En wil die draaien voor de geslaagde operatie voor baby Peter in Roemenië. Het wordt gezongen door het Walgers Jongenkoor.

Het volgende verzoek komt van Ida de Jong en is bestemd voor alle luisteraars. Ze wil graag horen God is getrouw, zijn plannen falen niet. Gezongen door Hervormd Kerkkoor Apeldoorn.

Het volgende verzoek is aangevraagd door Annie Cresset en is bestemd voor Jacob Rauw. Zij wenst hem van harte beterschap. En ze vraagt aan Voetstappen in het zand van Remco Hackert.

Dan heb ik nog een verzoek van Annie Cressé. En dat is bestemd voor Danny en Dick Otting. Voor hun trouwdag. En ze wil graag horen wat de toekomst brengen mogen. De uitvoering heb ik er even niet bij staan. Dus dat is een verrassing.

volgende verzoek is aangevraagd door mevrouw Purperhart. En is bestemd voor alle luisteraars en voor ieder die het nodig heeft. Met een zegengroet. Komt het, ze willen horen, komt tot het feest van Willemijn.

Beste luisteraars, we hebben nog wat tijd over. Dus u kunt nog een verzoek aanvragen. Bel gerust op telefoonnummer 010-450-7777. Dan gaan we nu over op het volgende verzoek. En dat komt van Ida de Jong en van Ria Combe. Ria had een ander lied aangevraagd, maar dat hebben we niet kunnen vinden. Dus dat draaien we volgende week voor haar. Het is bestemd, het lied, voor ons team en alle luisteraars. En het is Ik heb u nodig. En de uitvoering is van Remco Harms.

Het volgende verzoek komt van ons team en is bestemd voor Jacob Rauw. En we wensen hem heel veel beterschap en hopen dat hij er volgende week weer bij kan zijn. We willen graag voor hem draaien, gewoon wie je bent, van zijn favoriet, Ellie en Rickert.

Dat ging even mis met de techniek. Maar uiteindelijk hebben we toch het mooie liedje van Ellie en Rickert kunnen horen. Het volgende bezoek komt van Peter Onk. En hij vraagt aan, scheep ik onder Jezus hoede. En dat wordt gezongen door het mannenkoor. Het Urker mannenkoor.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Greet den Breeje. En is bestemd voor Leo. Leo, geen idee. En ze vraagt aan, geef vrede, Heer, van hun gezamenlijke koren.

luisteraars, ik ben u een uitleg verschuldigd. Het lied was dus bedoeld voor iedereen en voor alle luisteraars. Dus bij deze. Het volgende verzoek... Oh nee, we hebben geen verzoekjes meer, dat is jammer. Dan gaan wij nog draaien van Stef Bos. Toen was geloof heel gewoon.

oorlog, kind van Kuiper en Colijn. Mannenbroeders, orgelklanken, institutie van Calvijn. Tijd van werken om den broden, maar het kon niet met brood alleen. Bidden voor het avondeten, zondagsrust en nergens heen. En op een dag werd alles anders, de kerk stond niet meer in het midden. En hij zat daar met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen. Maar hield zich vast aan zijn principes. Man van daden bij het woord, man van houvast en tradities, samen zingen in een koor.

de zon. Toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land. Land van wolken en van woorden, land van God en middenstand. Mijn moeder was van voor de oorlog, het leven was nog afgeleid. Altijd binnen grenzen blijven, God is groot en wij zijn klein. Heel het leven stond geschreven, van de wieg tot aan het graf. Een rechte weg om niet te dwalen,

0: land van werken en van kerken. Land van God en middenstand. Toen was geloof heel gewoon.
1: We hebben nog een mooi lied voor u tot slot. Heer, geef ons kracht. Gezongen door de Jong Credo Zingers.

lieve luisteraars, we zijn alweer aan het eind van het programma. Wat gaat zo'n uurtje toch snel voorbij? Zondag kunt u de herhaling beluisteren op Radio Kapelle van 8 tot 9 uur. En volgende week dinsdagochtend zijn wij weer met een nieuwe uitzending van Religieus op Verzoek. Wij wensen u allen een goede week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen een man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. De man werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale Omroep 2. Het slachtoffer zou de dag er nog €6.000 schuldig zijn geweest. Hij werd meegenomen naar Rotterdam en werd gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen op te nemen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De meeste mensen die gisteren hun huis moesten verlaten in Berkel en Roderijs naar de vondst van het drugslab zijn inmiddels weer thuis. 13 woningen aan de Saturnus werden ontruimd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de bewoners in de straat wat geks rook.
2: Even kijken. Mijn buurvrouw kwam naar me toe en die had gevraagd aan mij van, ruik jij ook een vreemde lucht in de badkamer of in het toilet? En ik had gezegd, nee, ik ruik helemaal niks. Maar zij vond het heel verdacht. Het was een soort acetongeur. En toen heeft zij dus de politie gebeld. En toen is het allemaal aan het rollen gekomen.
3: Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het gewoon niet. Maar ja, zeg al, je weet natuurlijk nooit wat iemand in zijn huis doet.
1: Ja, een 59-jarige man. Hij was de bewoner van het pand. Die is opgepakt en woonde daar alleen. Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol vandaag. Beveiligers die staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
4: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: Morgen wordt dat dus 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven. Dat zijn er nu nog maar 3. Maar volgens de vakbonden zijn er sindsdien problemen met roosters, pauzes, verlof en bezetting. Xavi Hernandez wordt vanmiddag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar tot en met het WK van 2030. Xavi Hernandez was onder meer de coach van Al-Sadd in Saudi-Arabië, waar hij ook speelde, en bij Barcelona. Over een maand speelt Oranje de eerstvolgende wedstrijd. Duitsland is dan de tegenstander in de Nations League. Dan nog het weer, veel zon, sluibewolking. Het blijft droog vandaag en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algra-brug ingehezen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeers

0: kruislichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van dinsdag 25 augustus. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme zomerdag. Er waait een matige wind uit een oostelijke richting en er is maar weinig bewolking. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 14 graden. Bij nog steeds een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. Er ontstaan een paar mooie weerwolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de wind waait uit een oost-zuidoostelijke richting. In de middag wordt het opnieuw rond de 26 graden. Ook op donderdag krijgen we een maximumtemperatuur van 26 graden. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien, mogelijk met het onweer. Op vrijdag is de kans op buien ook groot. Dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en wordt minder warme lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook in het weekend moet rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap, een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 15 tot 16 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam.

0: voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er was sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de twee er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De twee gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastanker er doorheen. Het aantal van twee is volgens PersBureau is het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan twee, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. Spanning tussen Iran en de Verenigde Staten blijft wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Het weer, veel zon, sluibewolking en droog. Het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algra-brug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd.

0: Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting. En alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van dinsdag 25 augustus. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme zomerdag. Waait een matige wind uit een oostelijke richting en er is maar weinig bewolking. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 14 graden. Bij nog steeds een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook een paar mooie weerwolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de wind waait uit een oost-zuidoostelijke richting. In de middag wordt het opnieuw rond de 26 graden. Ook op donderdag krijgen we een maximumtemperatuur van 26 graden. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien, mogelijk met een onweer. Op vrijdag is de kans op buien ook groot. Dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en wordt minder warme lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook in het weekend moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap, een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 15 tot 16 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Dave Daan.

Laten we maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar

0: Maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er was sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de twee er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De twee gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastcar erheen. Het aantal van twee is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan twee, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen.
4: Waarom zou ik zoiets doen?
5: Zeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland gezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algra-brug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdag 25 augustus. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme zomerdag. Waait een matige wind uit een oostelijke richting en er is maar weinig bewolking. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 14 graden. Bij nog steeds een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook een paar mooie weerwolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de wind waait uit een oost-zuidoostelijke richting. In de middag wordt het opnieuw rond de 26 graden. Ook op donderdag krijgen we een maximumtemperatuur van 26 graden. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien, mogelijk met het onweer. Op vrijdag is de kans op buien ook groot. Dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en wordt minder warme lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook in het weekend moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met donderklap, een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 15 tot 16 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. We're

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in de kerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er was sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de 2 er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat 2 van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De 2 gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De 2 die over het hek

0: waren geklommen, kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastanker er doorheen. Het aantal van twee is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan twee, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. Spanning tussen Iran en de Verenigde Staten blijft wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Het weer, veel zon, sluibewolking en droog. Het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: it snap.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algraabrug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halfwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één

0: rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Kapelseweg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van dinsdag 25 augustus. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme zomerdag. Waait een matige wind uit een oostelijke richting en er is maar weinig bewolking. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 14 graden. Waait nog steeds een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. Er ontstaan ook een paar mooie weerwolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 en de wind waait uit een oost-zuidoostelijke richting. In de middag wordt het opnieuw rond de 26 graden. Ook op donderdag krijgen we een maximumtemperatuur van 26 graden. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden en er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien, mogelijk met onweer. Op vrijdag is de kans op buien ook groot. Dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en wordt minder warme lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook in het weekend moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap, een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 15 tot 16 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in
1: Dave Daan. Laten we maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen de man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte bij die mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Er was sprake van ruzie in een relationele sfeer, zegt een woordvoerder van de politie. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de 2 er nu aan toe zijn, is niet bekend. Tegenhouder Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat 2 van hen het zeeleeuwenverblijf waren binnengeklommen. De 2 gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De 2 die over het hek waren geklommen kregen ook een boete voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De 2 hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een grote olietanker en een gastanker er doorheen. Het aantal van 2 is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei.

0: gemiddelde ligt de laatste tijd zo'n 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren er meer dan twee, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. Spanning tussen Iran en de Verenigde Staten blijft wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de...
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt zwerverkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Veef marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Vandaag, ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algra-brug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieuraad. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van dinsdag 25 augustus. Het was vandaag een overwegend zonnige en warme zomerdag. Waait een matige wind uit een oostelijke richting en er is maar weinig bewolking. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 14 graden. Bij nog steeds een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden. Er ontstaan een paar mooie weerwolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de wind waait uit een oost-zuidoostelijke richting. In de dag wordt het opnieuw rond de 26 graden. Ook op donderdag krijgen we een maximumtemperatuur van 26 graden. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Het is wisselend bewolkt en er vallen een aantal buien, mogelijk met onweer. Op vrijdag is de kans op buien ook groot. Dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en wordt minder warme lucht aangevoerd. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook in het weekend moeten we rekening houden met een aantal buien. Soms met een donderklap, een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 15 tot 16 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zon en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn

0: Drie rijstroken dicht vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. Noordtunnel was namelijk even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algrabrug ingehezen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, horen niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostenrichting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een windtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bij elkaar staat er nu ruim 300 kilometer file. Onder andere veel vertragingen in Noord-Holland. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Zaandam is de vertraging 3 kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een ongeluk bij Akersloot. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging vanaf knooppunt Velsen 1 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file bij Rotterdam Centrum. Ongeveer een kwartier extra reistijd door een auto met pech. En verder een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 25 minuten. En het loopt daardoor ook vast op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Daar ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg. En tot zover.

0: De ANWB verkeersinformatie.
1: Als partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Socuteren brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik heb ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij uw buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algra-brug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kant van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, hoort niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit de oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met veel ongelukken. Onder andere veel vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt de Hoogt nu.

0: De rijstrook is dicht vanaf knooppunt Batadorp, is de verdraging ruim een kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend-Zuid, 20 minuten verdraging door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de weg ook weer vrij na een ongeluk, maar er staat een hele lange file tussen Haarlem en knooppunt Kooimeer. De verdraging is daar ongeveer een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. En dat komt omdat de Rottemeren-tunnel in de A16 in beide richtingen dicht is door een technische storing. Verkeer tussen Den Haag en Rotterdam kan omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer mails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. We hebben wel het drukste moment van de spits achter de rug. Nog wel veel vertraging op dit moment op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Sta je 50 minuten in de file door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander is de vertraging nog 20 minuten. Dat komt omdat verderop de Rottemeren-tunnel door technische problemen in beide richtingen dicht is. En in beide richtingen kun je dan ook beter omrijden over de A20 en de A13. Verder veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. Daar sta je 20 minuten in de file door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag zijn de twee delen van het nieuwe brugdek van het beweegbare deel in de Algrabrug ingehesen en geplaatst. Een week eerder werden de oude delen verwijderd. Volgens omgevingsmanager Menno Kamp van Rijkswaterstaat is men nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om op maandag 7 september de brug weer open te stellen voor het verkeer. In Capelle aan den IJssel kan voortaan ook EPS, beter bekend als piepschuim, apart ingeleverd worden bij de Milieustraat. Alleen schoon en droog piepschuim uit bijvoorbeeld verpakkingen en isolatiemateriaal kan worden ingeleverd bij de EPS-container. Gekleurd of vervuild piepschuim, bijvoorbeeld van eetverpakkingen, hoort niet bij deze afvalstroom en mogen bij het restafval. Op de Capelse weg in Capelle aan den IJssel wordt tussen maandag 31 augustus en woensdag 16 september asfalteringswerkzaamheden verricht aan het wegdek en worden de verkeerslichten vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht. In beide richtingen is één rijbaan beschikbaar en de verkeerslichten werken niet. Tijdens de werkzaamheden is de kruising van de Capelse weg met de Zevensprong anders ingericht en heeft verkeer van rechts voorrang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit de oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter bij elkaar, staan er nog 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. De meeste vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot, namelijk 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder is de A16 Bra-Rotterdam in beide richtingen

0: dicht bij de Rottemerentunnel en dat heeft te maken met technische problemen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden voor te zijn bewoners laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog te dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.

0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
1: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En gelukkig, ik heb weer jingles. Vandaag gaat het over Dolly Parton.

Ja, nogmaals een hele goede avond. En dit was Dump Blond. Daarmee debuteerde Dolly Parton in de hitparade. De country hitparade. En ik kan u ook de gegevens verstrekken. 14 weken stond ze er in die lijst. En nummer 24, dat was het hoogste, de hoogste positie op dat moment. Daarna kwam Something Fishy, 12 weken in de charts en nummer 17. En dan krijgen we het volgende nummer wat ik voor u heb. En dat is Just Because I'm a Woman.

0: Just Because I'm a Woman. En ja, Dolly Parton was van meet af aan, ja, stond ze op haar positie als vrouw en als zangeres. En nou, met beide benen stond op de grond. De eerste twee singles waren overigens opgenomen in de studio van Monument. Dat is de studio waar ook Roy Orbison triomf vierde. Dumb Blonde en Something Fishy, die heb ik niet beschikbaar. Maar die twee die kwamen op Monument uit. En dit nummer wat u hoorde, ja, zij trad toe bij RCA. En daar heeft ze heel veel platen gemaakt. Just Because I'm a Woman hoorde u zojuist. En ik heb nu My Blue Ridge Mountain Boy voor u komen opstaan. Dus die komt nu.
1: Wrong.

Blue Ridge Mountain Boy. En die single die kwam uit op 18 oktober 1969 en bereikte een 45ste plaats in de hitparade met 8 weken. Charge. Dat ze genoteerd was in de Country Hit Parade. Maar Dolly, ja, die ging haar weg en ze kwam er wel. Dat weet u. Ik ga gewoon verder met de volgende. En die is van. Het is een Blue Yodel nummer. Blue Yodel nummer 8. En het heet de Moleskine Blues.

Ja, prachtig. En over het algemeen schreef ze haar nummers zelf. En dat doet ze nog steeds. En Blue Ridge Mountain Boy, dat eindigde dus ook weer in de middenmoot. In nummertje 50. En 8 weken stond ze in de country hitparade. Het zou nu gaan veranderen, want Mule Skinner Blues, Blue Yodel nummer 8, komt eraan. En dat is een plaat waar ze wel mee doorbrak. 16 weken stond ze met dat nummer in de hitparade, de country hitparade. En nummer 3 was het grootste succes. Even kijken, daar komt-ie.

Me and Joshua. En dit was een grote hit voor Dolly Parton. Want Joshua kwam op nummer 1 terecht. En 15 weken stond zij in de hitparade. 12 december 1970 debuteerde ze daarin. En de volgende hitnotering kan ik u ook aanreiken. Dat wordt de Coat of Many Colors.

Ja, prachtig nummer. Coat of Many Colors. En die stond ook in de lijst van in de country top 40, zeg maar. En dat is, even kijken, een plaat geweest die een vierde positie behaalde in 1971. Op 30 oktober kwam die binnen in 71. En 16 weken stond ze erin. En 4 weken was de, of nummertje 4 was de hoogste positie waar ze mee eindigde met dat nummer. En de volgende, die kwam 2 stapjes lager uit. En dat is Touch Your Woman. En die komt nu.

Ja, Touch Your Woman stond ook in de country-lijst. En een nummertje, even kijken, een nummertje 6. En 14 weken stond ze erin op 3 november 1972. Daarna kwam de single Wash Day Blues, maar die heb ik niet. En de volgende wel, want dat is het nummer Wash Day Blues. Nee, die heb ik niet. Nou ja, goed, daar komt-ie.

0: Ja, een van de meest intieme liedjes in My Tennessee Mountain Home. Daarna zie ik in het boek met noteringen dat in 1973 Dolly Parton een nummertje 20 positie bereikte. 11 weken in de lijst stond met Traveling Man. Maar die kan ik u niet laten horen, maar wel de volgende. En dat was meteen een nummer 1 hit. En die kent iedereen.
1: Sitting on the front porch.
0: Oh, dit is eventjes een foutje. Ik start hem alsnog in. Ja, wat is het? Ze zegt het zelf.

Ja, Jolene, een geweldige nummer 1 hit. En die werd opgevolgd door een nummer wat ja, mij in ieder geval helemaal omver blaasde. Want dat is zo'n mooi nummer. I Will Always Love You. En die stond ook in de top 40 in Nederland. Hey, waarom is dit... Deze, ik moet die niet hebben. Ik moet I Will Always Love You hebben. En nou, daar gaan we. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Ik moet het eventjes... Ik ben een titeltje te... Sorry, neem me niet kwalijk. Dit is Please Don't Stop Loving Me. En... Daarna komt I Will Always Love You.

Ja, deze staat ook op de cd. Please Don't Loving. Please Don't Stop Loving Me. Maar niet als single of wat dan ook. Maar hij staat wel op de

cd. En ik hou gewoon de nummers op de cd aan. Want ik kom nu wel toe aan het nummer wat het ultieme lied is van Dolly Parton. Wat mij betreft.

Er zijn verschillende uitvoeringen van en dit vind ik toch wel een hele mooie. I Will Always Love You, wat mij betreft de beste plaat van Dolly Parton. Maar goed, dat is persoonlijk, want het ligt allemaal dicht bij elkaar. En we gaan verder met het volgende nummer. En dat is, even kijken, Love Is Like A Butterfly. Ook een nummer 1 hit.

0: Ja, de Barken Store heet dit. En dat stond ook genoteerd in de Country Hit Parade. En wel op een nummer 1. 13 weken stond ze daarmee in de top 40 van Amerika. De Country Top 40. En ja, dat is het wel. Het jaar 1975. En in hetzelfde jaar scoorde ze weer een hit. En dat was een nummer 2 hit met The Seeker.
1: I am a seeker.

keeper. Ja, dat is zeker een prachtig liedje ook van Dolly Parton. En de laatste voor vandaag heb ik al voor mij liggen. Even kijken, dat is We Used To. Zo heet dat nummer. En daarmee nemen we afscheid voor vandaag. Maar volgende week dan gaan we verder met Dolly Parton. Tot dan!

0: 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. En de twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin het jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een

Ja, Mama Tried en Merle Haggard song, gezongen door The Grateful Dead. Welkom beste mensen bij Blues en Americana. Deze dinsdagavond met mij, Peter Snel. De komende twee uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Jazeker. En we gaan gelijk verder met Chatham County Line.

Ja, dat was Chatham County Line en a tribute to John Hartford. Ja, some of. No song for John Hartford. Dat moet, zo moet ik het zeggen. En John Hartford zelf, natuurlijk, daarna.

Ja, een mooie treurige ballad van Buck Owens. En daar uit Bakersfield, Before You Go. Ja, on stage, George Harrison.

Wat een prachtig nummer. Jesse Winchester, A Little Glass of Wine. Miller. Wacht even. We krijgen nu Carole King en Jerry Jeff Walker. En zij zingen een lied van Susanna Clarke. I'll Be Your San Antonio Rose.

Ja, fantastisch. De Tom Russell Songs. Blue Wing was dat. En dit is een uitvoering van Dave Elvin. En Tom Russell heeft veel meer mooie songs gemaakt. Bijvoorbeeld deze. Who's Gonna Build Your Wall?

0: just Muslim. We got fundamentalist Jews. We got fundamentalist Christians. They'll blow the...
1: Dit is Radio Capella. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capella. Het is 9 uur.
2: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet.

0: De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. De afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoog wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Ja, Big Joe Turner opent de tweede uur van Blues in Americana met Lipstick, Powder en Paint. En even kijken hoor, waar zijn we nu? We zijn nu bij Ronnie Hawkins. Ja, met Duane Allman op de dobro. Wacht even. Dit is, pakt hij weer niet. Hier komt hij.

Ja, The Hawk, Ronnie Hawkins en Don't Tell Me Your Trouble. En wie schreef dat? Don Gibson natuurlijk. Ja, lang geleden. Hey, ik draai vandaag als laatste zomerprogrammering uit 1971, als je dat wil weten. Dit was van de LP The Hawk, Ronnie Hawkins. En hier is Jerry Jeff Walker nog een keer.

Ja, Jerry Jeff Walker en Navajo Rug, geschreven door Tom Russell. En weer zijn start. The Mothers.

Ja, Poco en You Better Think Twice. En dat was een mooi nummer. En ja, in die tijd, 1971. Goh, ik ben naar concerten geweest van Poco toen. Ja, dat was lang geleden. Goh, ja, zeker. Hé, uit die tijd ook geweldig. The Flying Breederboers. Je kent het wel. Nummer van Merle Haggard.

Ja, de Flying Burrito Brothers en White Line Fever. Kan er nog eentje? Nou, ja, kan eigenlijk wel. Hè. Ja, we gaan het gewoon doen. Volgende nummer is een nummer van John Prine. En dit is ook grote klasse en beroemd klassieker Great Days. Hello in There.

John Prine, hello in there. En dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle deze dinsdagavond. En elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou vanavond met nog een keer Jesse Winchester.

0: En tijd voor een station call.
1: Dit is Radio Kapelle. Het geluid van Kapelle aan den IJssel.
0: En daar je muziek van The Temptations. 1971, Blues and Lonesome heette CD. And Just My Imagination.

Temptation and Just My Imagination. En dit is een klassieker uit 1971. LA Woman heet de CD. LP The Doors. Riders on the Storm.

Ja, Riders on the Storm and the Doors. En we gaan uit met Austin Petre en de Church Point Breakdown. Ja, fijn dat je geluisterd hebt vanavond. Ik ben er volgende week weer met weer Blues en Americana. Hier op Radio Capelle tussen 8 en 10, weet je wel, op dinsdagavond. Goed, tot volgende week maar weer.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Dan moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag.

0: Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDEAL, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noor van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens de periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is

0: Nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren flinke zonnige perioden. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht wordt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
2: Je luistert naar

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat knelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt

0: het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Al was het een goede nacht, middernacht van Clodagh Rodgers. Ze maakten het in 1969.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dit.

dinsdag 25 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de Maassluisse zeeboot Hudson en de Tweede Wereldoorlog. Verleuken van de werkomgeving heeft invloed op ziekteverzuim. En een excursie vleermuizen in Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Een groter contrast kan bijna niet. Noel Gallagher's High Flying Birds en Dead to the World van 2 jaar geleden. En Billy Joel uit 1990 met And So It Goes. Onze eerste onderwerp vanavond. De Maassluisse zeesleepboot Hudson heeft een heldhaftig oorlogsverleden en is de enige overgeblevene van de vooroorlogse zeesleepvloot. Gert-Jan van der Velde vertelt alles over aan Herman de Bruin.
1: Gert-Jan, welkom.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de zeesleepboot Hudson, daar heb je een affiniteit mee, begrijp ik?
2: Nou, met name hetgeen wat hij gedaan heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is niet per se dat ik een affiniteit met zeesleepboten heb. Mm-hmm. Maar je komt uit Maassluis, dus je bent ermee opgegroeid. Ja. Dat die boten in de haven lagen natuurlijk. Ja. En deze zeesleepboot Hudson vind ik zelf een van, ja, de bijzonderste exemplaren die we nog steeds in de Maassluisse haven hebben liggen.
1: Ja, want hij is van voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Correct.
1: En in de oorlog heeft hij nou heel veel dingen gedaan, want hij is 66 maanden op zee geweest.
2: Ja, dat was gewoon mooi opgeteld. Het ruim 5 jaar. Nee, hij is van 1939. Hij is eigenlijk juli 1939 is hij gaan varen. En al vrij snel is hij ook actief gaan varen. Maar goed, toen de Duitsers eigenlijk Nederland binnenvielen op 10 mei... Toen had hij toch zoiets van, toen zat hij op zee. En toen hebben ze overleg gehad aan boord, de officieren. Wat gaan we doen? Dan gaan we terug. En dan weten we zeker dat we geconfiskeerd worden door
1: de Duitsers. Pik hem in.
2: Ja, dus gekozen om de andere kant op te varen. En geprobeerd veilige orde te bereiken.
1: Ja, dat is gelukt?
2: In eerste instantie niet. Want ze voeren richting een Frans gedeelte, Dakar, in Senegal. En Dakar was toen nog een Franse kolonie.
1: Ja.
2: En die stonden onder het Vichy-bewind. De Vichy-regering in Frankrijk, die Duits georiënteerd waren.
1: Georiënteerd, ja.
2: Ja, die hadden ook Dakar tot hun...
1: Dus eigenlijk zaten ze bij de vijand.
2: Ze zaten bij de vijand. En ze zijn toen zijn ze in beslag genomen.
1: Ja.
2: En toen hebben de havenautoriteiten daar, die hebben de verstuivers uit de motor, zodat ze niet konden vluchten.
1: Maar ze hadden iets anders bedacht.
2: Nou ja, ze hadden gewoon een soort goede Hollanders. Ze hadden alles reserve bij zich. Dus ze hebben s'nachts die verstuivers weer teruggeplaatst. En ze zijn er vandoor gegaan. En toen zijn ze richting een stuk verder gevaren. En eigenlijk richting Freetown in Sierra Leone gegaan. Ja.
1: Klinkt als een avonturenroman als je het zo vertelt. Want er is veel meer gebeurd. Hè?
2: We
1: pakken nu één dingetje beet. Ja. Maar veel meer. Maar hij is wel teruggekomen uiteindelijk.
2: Hij is later zeker teruggekomen, maar dat was pas in oktober 1945. Want zelfs na de bevrijding heeft hij nog een poosje moeten varen. Want hij werd op een gegeven moment onderdeel van de Racial Tuk Section van de Engelsen. En daar heeft hij ook een ander nummer gekregen, een zogenaamd Vietnam-nummer. En dat was W02.
1: Ja, maar is het dan een soort oorlogsboot geworden?
2: Ja, hij was in de zogenaamde oorlogskleuren geschilderd, war paint. En toen was hij helemaal grijs en de naam was eraf. En heeft hij alleen nog maar dat nummer gehad, W02. Heb ook op dat moment kreeg hij ook een klein luchtdoelgeschut achterop.
1: Dus dat kon zich ook verdedigen.
2: Ja, op het sloependek. Ja, ja.
1: Bewogen geschiedenis.
2: Behoorlijk.
1: Ja, die je nog levend wil houden dus.
2: Nou ja, er is gelukkig een stichting, Help de Hudson. En die beheren het museumschip, want het is een officieel museumschip, de Hudson. En dat ligt in de Maassluisse haven.
1: Ja.
2: Maar het is wel, je moet er wel aan blijven trekken. Ook qua vrijwilligers. Deze club die bestaat toch voornamelijk aan wat ouderen heren en dames.
1: Ja.
2: Ook die zijn aan boord. En die moeten echt hun best doen om het schip... Ja, drijvend te houden. Want er zit geen motor meer in, dus het kan niet zelf meer varen.
1: Nee.
2: En volgens mij mag het ook niet eens meer varen op de rivier. Omdat het niet helemaal juist is.
1: Zonder motor wordt het ook heel moeilijk.
2: Nee, maar hij
1: dan moet je zelf gesleept worden als zeesleper.
2: Nee, maar hij is wel op een gegeven moment ook nog wel regelmatig naar Rotterdam gesleept.
1: Okay.
2: Door een ander schip uit Maassluis.
1: Ja.
2: En die bracht hem dan bijvoorbeeld naar de Leuvenhaven bij het Maritiem Museum.
1: Ja.
2: Maar volgens mij, maar daar wil ik even voorzichtig mee zijn, mag hij dat niet meer. Omdat hij in zo'n slechte staat is.
1: Ja, hij ligt in Maassluis in de haven dus. Wordt hij gerestaureerd dan? Je zegt hij is in slechte staat.
2: Onderhouden. Ja, maar daar hebben ze iedere keer best wel veel geld voor nodig. Want een dokbeurt, dat kost gewoon heel veel geld.
1: Ja.
2: Dus hij is onlangs, een jaar of vorig jaar, 2 jaar geleden, is hij op de werf geweest.
1: Mm-hmm.
2: En hebben ze in ieder geval heel de romp weer keurig in de verf gezet. Dus voorlopig is hij wel weer even geholpen. Maar ik weet ook dat het dek lekt. Dus ze zitten binnen ook met emmertjes om maar het water, als het flink regent.
1: Hij zou helemaal gerestaureerd moeten worden.
2: Ja, hij zou eigenlijk een hele goede werfbeurt moeten hebben.
1: En daar moet geld voor komen?
2: Ja, daar praat je echt over tonnen.
1: Ja, ja. Die zijn er niet.
2: Nee.
1: Crowdfunding actie?
2: Ja, ze doen de best. Ze doen echt de best. Want zij willen dat ook. En er zijn gelukkig ook al een aantal bedrijven in Maassluis die hem goed gezind zijn. En die willen ook wel helpen. En er zijn nu ook wat plannen. Want we zijn bezig met een nieuw museum. Maritiem museum in Maassluis. Loods M. Ja. En daar zou die ook een rol in kunnen spelen. En dan wordt hij onderdeel van het museum. En dan wordt het misschien ook makkelijker om hem in goede conditie te houden.
1: Ja, nou, doe even een roep.
2: Dus als mensen zin hebben om de historie van Maassluis, van de zeesleepvaart Maassluis te behouden. En ze vinden dat leuk. De Hudson is altijd op zoek naar vrijwilligers.
1: Oké, nou, dat is mooi om dat te horen allemaal van je. Laat er meer vrijwilligers zijn die Maassluis in de picture zetten vanwege de zeesleepvaart. Dat in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek. Gert-Jan van der Velde, voormalig voorzitter van de HVM.
2: Historische Vereniging Maassluis.
1: Kijk, klopt. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Uit de jaren 80, Sissy Catch en Tears Won't Wash Away My Heartache. En daarvoor uit Frankrijk, Benabar en Le Début de la Suite. Zometeen, verleuken van de werkomgeving heeft invloed op ziekteverzuim. Dat na Simon May en The Summer of My Life. Drink.

0: Lekkere jaren 70 muziek van Simon May in The Summer of My Life. Ons volgende onderwerp. Verleuken. Het bewust leuker, menselijker en empathischer maken van de werkomgeving. Dat heeft een directe en structurele impact op het verlagen van ziekteverzuim. Fijke Kats is bij Terracox.
1: Welkom, Fijke.
2: Dankjewel.
1: Fijke, jij hebt het ook wel mee, hè? Je uitstraling en je enthousiasme. Waar haal je die energie vandaan?
2: Een beetje optimist, denk ik, dat ik wel ben.
1: Niet aangeleerd, maar gewoon dat zit al in jezelf.
2: Ja, maar ik geloof ook wel dat als je zelf positief bent en realistisch positief, dat je daar meer uit kan halen dan ja, als je dat niet hebt. Alleen, ik denk dat je het ook van huis uit meekrijgt. Dat is ook een beetje mazzel.
1: Ja. Maar je kan er ook wat aan doen.
2: Zeker.
1: Ja. Nou, verleuk op het werk. Ja, is het werk in het algemeen niet zo leuk in de optiek van veel mensen?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag. Het lijkt erop dat inderdaad niet zo is.
1: Ja.
2: Ja, mensen, er zijn toch best wel veel mensen die niet met heel veel plezier naar hun werk gaan.
1: Ik kan me er zelf niets bij voorstellen, maar het komt voor.
2: Ja, het komt heel veel voor. En ja. Dat kan heel veel redenen hebben overigens. Het kan aan het werk zelf liggen, maar dat kan aan je manager liggen. Het kan aan dat je thuis niet goed in je vel zit. Dus het kan heel veel redenen hebben waarom het zo is. Kijk, ik zeg altijd, de functie zelf maakt geen moer uit. Hè? Want als je een functie kiest die je leuk vindt. Nou, er wordt wel eens denigrerend gedaan over kassamedewerker, ik noem maar wat. Hè? Maar waarom zou je daar denigrerend over doen? Als mensen dat leuk vinden, ze houden van mensen, is het een fantastisch vak.
1: Altijd wat van maken, toch?
2: Ja.
1: Maar we gaan daar even op inzoomen. Waarom vind je het belangrijk dat mensen hun werk leuk vinden?
2: Nou ja, laten we zeggen, in onze tijd mochten we vanuit gaan dat je dat 40 uur per week deed. En tegenwoordig is dat dan, is het dan iets korter. Maar je besteedt heel veel tijd aan je werk. En als je daar enthousiast over bent en met plezier thuis komt, ja, dat levert je natuurlijk wel echt wat op.
1: Nou zitten natuurlijk twee partijen in. De werkgever vindt het misschien ook wel belangrijk dat jij je werk leuk vindt. Want ja, zoals gezegd, minder ziekteverzuim. Wat kan die werkgever nou doen? Maar wat kan de werknemer doen? Kan je die twee kanten eens belichten?
2: Zeker. Kijk, een werknemer denkt vaak dat de werkgever daar een belangrijke invloed op heeft. Dat is deels waar. Als je geen fijne manager hebt en de manager blijft zitten, nou, dan is het best wel een uitdaging. Maar over het algemeen is het ook met elkaar in gesprek zijn en elkaars verwachtingen kennen. En de goede kanten van elkaar accepteren, maar misschien ook de wat minder goede kanten. Ik moet altijd een beetje denken aan een huwelijk. En nou ja, mijn eigen huwelijk is daar een mooi voorbeeld van. Kijk, hoe meer je met elkaar in gesprek blijft, hoe makkelijker het is om het leuk te hebben met elkaar.
1: Dat ben ik wel met je eens, maar zitten er ook dingen in zoals dat een werknemer zich gezien voelt of gewaardeerd voelt of dat soort dingen?
2: Ja, dat scheelt per werknemer. Kijk, het aardige is dat je weet het pas als je het aan iemand vraagt. En dat vinden wij dus over het algemeen gek. Wij houden van eenheidsworsten. Ik geloof dat een manager is pas een echte goede manager als die zich ondergeschikt maakt aan zijn medewerkers.
1: Dienend leiderschap.
2: Dienend leiderschap is een mooi woord. Ik vind dienend misschien iets te denigrerend, maar het zegt wel wat het is. Maar als ik heb heel veel ook in sportcoaching gedaan. En dan vond ik het belangrijk dat ik van alle spelers en speelsters wist waar ze vrolijk van werden. En dat verschilt per speler. Dus de een vindt dat schouderklopje ontzettend fijn. En de ander zegt, nou, ik hoef niet schouderklopje. Als je niks zegt, dan weet ik wel dat het goed is. En door in te kunnen spelen op verschillende individuen. En dat zou een manager, denk ik, een onwijs belangrijke rol van een manager. Tweede rol van een manager vind ik dat hij meedoet op de werkvloer. Dus dat de collega voelt, hey, wacht even, hij praat niet vanuit zijn torentje en zegt wat. Maar nee, dat hij ook op de werkvloer en dat hij dus weet waar hij het over heeft. Ik ben een enorm praktijkmens, dus overal waar ik kom, kijk ik mee op de werkvloer. Daar gebeurt het.
1: En als we de andere

0: kan belichten de werknemer? Wat kan de werknemer doen? Die kan natuurlijk melden wat hij fijn zou vinden, feedback geven. Maar wat kan hij nog meer doen om, net zoals jij, zo energiek te zijn en zo enthousiast te zijn?
1: Ja, kijk, een werknemer heeft natuurlijk ook gewoon meldplicht.
0: Leg uit.
1: Nou ja, kijk, als jij dus alleen maar zit te wachten op de werkgever, dan wordt het natuurlijk niet leuker van.
0: Nee.
1: Als jij ideeën hebt en je geeft ze door en een gave werkgever zegt, oh, werk het uit en ga ermee aan de slag. En neem even Frank Klant hier vlakbij, hè, wat een voorbeeld is in werkgeverschap. Die doen dat dus echt. Die geven de werknemers de ruimte om dingen te ontwikkelen. En dan voelen de werknemers zich gewaardeerd. Hè? Je gaf hem zelf, maar ze voelen met name ook de vrijheid. Hè? Gaaf, mijn ideeën worden doorgevoerd. Nou, en dan staan ze natuurlijk te trappelen om een volgend idee te bedenken.
0: Het is alleen wel eens zo dat mensen niet zozeer met ideeën komen, maar wel met klachten. Hoe kunnen we dat nou omdraaien?
1: Ja, dat zit wel een beetje in onze cultuur.
0: Ja.
1: En nou, jij hebt een schoolverleden, hè, dus jij weet eens geen ander. Dat in de school gaat het heel vaak over hoeveel fout je hebt en niet hoeveel goed.
0: Gewoon lekker veel krullen zetten.
1: Precies. Hè, maar met rood nakijken, om al wat te noemen. Hè. En ook al in de lagere school van je hebt zoveel fout. Nee, je hebt zoveel goed.
0: Ja, dat zijn we wel een beetje aan het omdraaien de laatste tijd.
1: Gelukkig. Maar en van huis uit, hè, je hoort thuis bijna altijd als je iets niet goed doet.
0: Ja. Je hebt een website, info@houdenvanklanten.nl. Waarvoor kunnen mensen daar terecht?
1: Voor inspiratie.
0: Dan kom je iets vertellen.
1: Nou, dat kan, maar ze kunnen ook een van de boeken lezen. Daar komen ze ook aan.
0: Ja, je laatste boek, De Vonken van Verleuken. Fantastisch, een goede aanrader in ieder geval. Nou, dankjewel Feike Cats voor het delen van jouw inzichten in verleuken van het werk en de relatie daarvan met werkverzuim. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

0: Achtereenvolgens hoor je Cornelis Vreeswijk en daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Oftewel, I'll have to say I love you in a song van Jim Croce. En daarna Brandi Carlile samen met Sam Smith in Party of One. Zometeen een excursie vleermuizen in Delft. Dat na James Taylor en I was a fool to care.
1: I was

0: Hij spaart zichzelf niet, hij was een dwaas. Al dus James Taylor, I was a fool to care. Ons volgende onderwerp. Op 29 augustus organiseert Natuurlijk Delfland in het kader van de Nacht van de Vleermuis een excursie vleermuizen in Delft. Geert van Poelgeest is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Ja, vleermuizen, dat zijn de beestjes die je niet zo vaak ziet, hè?
2: Nee, ze vliegen in de nacht.
1: Ja.
2: Overdag schuilen ze. En dan, ja, dus dat is. Dan hebben de meeste mensen er geen recht in.
1: Nee. Nee. Nee, en ze worden ook wel gezien als iets wat heel eng is. Omdat ze in je haren gaan zitten, heb ik ooit begrepen.
2: Ja,
1: dat is allemaal onzin.
2: Allemaal onzin, ja.
1: Maar ja, ze zijn wel belangrijk voor de natuur. Wat is het belang van de vleermuizen?
2: Nou, de rol die zij in de natuur spelen, twee dingen. Ze eten heel veel insecten.
1: Oh, die zijn er heel weinig.
2: Dat is waar. Dus het gaat ook met vleermuizen niet goed.
1: Ja, oké. Okay,
2: dat heb je heel goed gezegd, ja. En zij geven het, hoe moet je dat zeggen, de structuur van het landschap geven ze aan.
1: Oh.
2: Vleermuizen, die eigenlijk net als mensen, wij fietsen, zij vinden wind ook niet lekker. En we willen ook eten. Nou, ja. Dus wat doen zij? De combinatie bomen en water. Dat is ideaal voor vleermuizen. De bomen houden wind tegen. En water, daar zijn insecten.
1: Ja.
2: En zij gaan in de nacht, vinden ze hun weg door heel hard te roepen. Dat horen wij niet, dat is een hoog geluid.
1: Mm-hmm.
2: Sommigen beneden de 30 zijn de mensen die het wel kunnen horen. Maar boven de 30 hoor je het allemaal niet meer. Dat is ook nog jonger zelfs.
1: Ja, ze hebben een soort radar, hè?
2: Een soort radar. En dat roepen ze dan, dat catcht dan terug van bijvoorbeeld een boom of een gebouw. En dat vangen ze dan op. En met hun vleugels en hun oren. En dan, ja, zo vinden ze weg.
1: Ja, dat is
2: dus
1: heel bijzonder.
2: De combinatie geeft aan hoe zo'n vleermuis zich door het landschap beweegt. En hoe dat landschap eruit ziet.
1: Ja.
2: Dat is hartstikke belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk natuurlijk, ja. Dan ga je een excursie organiseren over vleermuizen. Kun je dan wel luisteren naar het geluid van die vleermuis? Want ik heb al eens meegemaakt dat mensen zo'n apparaatje hadden waardoor ze wel die gegevens, die geluiden konden horen.
2: Ja, je hebt dus apparaten die dat hoge geluid omzetten naar een voor ons hoorbaar geluid. En dan weet je dat daar een vleermuis voorkomt. En iedere vleermuis heeft zijn eigen zang. Dus,
1: ook nog verschillend.
2: Dus. Moet ik eigenlijk niet zeggen.
1: Eigen roep, ja.
2: Ze zijn eigen roep.
1: En het zijn zoogdieren, hè, die vliegen. Dat is enige.
2: Het zijn zoogdieren, ja.
1: Ja, heel bijzonder, denk ik. Ja. Kan je ze? Nou, je kan niet garantie geven dat als je die excursie organiseert dat de vleermuizen ook gezien worden. Of is dat toch wel een beetje aan de hand?
2: Nou, als je net voor de schemering

0: of in de schemering kan je ze zo wel zien vliegen. Maar dat is ook, het zijn in een fladdervlucht.
1: Mm-hmm.
0: En dus dan zie je ze korte tijd, kan je ze zien, ja.
1: Ja, toch wel.
0: Tegen de lichtere lucht van de zonsondergang, dan kan je ze zien.
1: Ja, ja, want jullie hebben een plek waar wel vleermuizen zitten natuurlijk.
0: Dat
1: die geef je niet prijs, die plek. Maar mensen moeten zich opgeven, begrijp ik. En dan worden ze geacht de verzamelplek ook mee te krijgen bij ze opgaan.
0: Ja, zo gaat dat.
1: Hoe kunnen mensen zich opgeven? Website?
0: Dat is misschien het handigste, ja. Ze hebben natuurlijk Delfland.
1: Ja.
0: En dan website, de agenda. Met de datum, dan zie je het.
1: Kijk even op Natuurlijk Delfland en daar staat agenda en dan komt het allemaal voor elkaar. Je krijgt thuis waar je moet zijn. Is het ver weg?
0: Nee, het is in Delft.
1: In Delft gewoon? Ja. Oké, nou dat is duidelijk.
0: En dan we hebben ook een excursie in Naaldwijk, hebben we ook.
1: Ja, dezelfde.
0: Dezelfde excursie, maar andere rondleiders.
1: Ja, precies. Ja,
0: dus allebei hetzelfde.
1: Ja, maar die staan
0: 29ste en allemaal om 9:30 s'avonds.
1: Ja, 29 augustus hebben we het over. Tot om 9:30 s'avonds, dan word je daar verwacht. Of iets eerder eigenlijk, dan ben je er in ieder geval op tijd.
0: Ja.
1: Maar geef je even op, dan krijg je alle gegevens thuis gestuurd om te zorgen dat je naar de excursie Vleermuizen in Delft of in Naaldwijk kan. Dankjewel voor dit gesprek. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland over de excursie Vleermuizen die binnenkort gehouden wordt. Nogmaals dank.

This Ain't No Place for the Weary Kind. Ryan Bingham hoorde je. Hij maakte het in 2010. En dat was de late avond van dinsdag 25 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoudelijke website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Samantha Fox blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via...
1: Teun Willems met het... Nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel...

0: stolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren flinke zonnige perioden. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond

0: En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden en overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en die waait dan uit de zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk...

0: Bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weet wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september zijn er werkzaamheden op de Kapelseweg. De gemeente Capelle werkt tijdens deze periode aan de verkeerslichten op de kruising van de Kapelseweg en de Zevensprong. Ook wordt een deel van het asfalt op de Kapelseweg vervangen. Overdag is bij de kruising in beide richtingen één rijstrook beschikbaar en is het een gelijkwaardige kruising doordat de verkeerslichten niet werken. Tijdens deze periode is de Kapelseweg ook vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten om het asfalt te vervangen. Het is nu mogelijk om piepschuim apart in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente laat weten dat piepschuim bij het restafval vaak niet goed verwerkt kan worden en dat het te vaak in de natuur belandt. Doordat het nu een eigen plek in de Milieustraat krijgt, kan het materiaal beter worden gerecycled. Alleen schoon en droog piepschuim mag worden ingeleverd in de container. Dinsdag is er aan het einde van de middag brand ontstaan bij verhuurbedrijf Boels in Nieuwekerk aan den IJssel. Na sluitingstijd is een steekwagen met karton naast het pand in brand gevlogen. Het vuur kon snel worden geblust, maar het pand heeft wel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 25 augustus. Vandaag waren een flinke zonnige periode. Af en toe was er ook sluierbewolking. Bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Blijft overal droog. En ook morgen overdag blijft het droog. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Aanvankelijk is het ook op donderdag droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Bij een matige wind die dan uit een zuidoostelijke richting zal waaien. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 16 graden. En overdag kan het zo'n 26 tot 27 graden worden. En omdat de lucht een stuk vochtiger is geworden, zal het benauwd gaan aanvoelen. Op vrijdag is de kans op een aantal buien groot, mogelijk met een donderklap. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft de kans op een aantal buien groot. De wind is matig van kracht, aan zee af en toe krachtig en waait dan uit een zuidwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, weinig zon en een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet teruggevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishing mails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden er vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.